0: Yo, Stassi.
1: Ladies and gentlemen.
0: Yo, Stassi.
1: Please welcome.
2: Die baas van die plaats.
0: Yo, Stassi.
3: Missie, zoals jij daarvan houdt.

0: Yo, Stassi.
1: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stassi Sokkie Tijd. Ons maakt dat die dans naar die stoofsoes staan.

0: En dit was natuurlijk onze drie in de rij daar, zo. En ons het gehad, ik denk dat we daarbij uitkom. Ebbe natuurlijk, I Have a Dream, Singala en Paloma Faith met Lullaby. En ja, niet mij, bel mij, bel mij, bel, bel, bel. Ja, je mij bel. Sommige nou, bel mij gewoon. Ons gaan maken een vinnige draai daar bij onze winkels. En dan kijken we ons naar onze verjaarsdag. Verjaarsdag, hè. Wie is daar? Verjaarsdag, hè. Ja. Klinkt zoals een Chinese verjaarsdag, hè.
1: Voel dit of schuld jou vastdruk. Uw naam is op die zwartlijst. Word je oorval door oproepen, kredietproblemen of schuld wat net die minder raakt niet? Dan is daar goeie nieuws. Anton Zeli Procureurs Ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om die landswijd bij te staan met alles rakende skuld. Vrijwillige sequestratie, insolventie aansoeken, rehabilitasie van insolvente personen, skuldherziening en skuldberadingsverwijderings, klaringscertificaten in gevolge die nationale kredietwet, verdediging teen onrechtmatige kredietleisings en swartlyste. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor. azalaw.co.za. Maak 'n plan om u weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
2: Jy kan nou die jouwstasie buitenuitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgemeenteid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net.
3: Jimmy Sousa, die beter kiese vir 'n braai.
0: Nou, as dit jou verjaarsdag is vandag, ja, sê ons vir jou baie, baie geluk met jou verjaarsdag. En ja, happy birthday vir jou birthday.

0: Kijk, dat eerste keer wordt toch, maar die plaat ook vast. Ne? Happy birthday. Happy birthday, mag je. Happy birthday voor allemaal wat verjaar vandaag. Ik hoop je gewoon een ongelooflijke mooie dag. He? Heerlijke dag. Ik weet niet wat je doet vandaag op je verjaarsdag niet. Ik hoop maar net dat je familie jou gaan baie of bederf. Of jouw geliefdes in jouw leven. En nog iemand wat ook verjaar vandaag. Iemand baie famous. Sy is 62 jaar oud vandag en dit is Paula Abdul. En sy doen vir ons Straight Up. Happy birthday!
1: Opstaan tyd ontbyt op jou stasie.

0: de speerstory op jouw radio.
1: Panika op tot Kukenaap, Afrika tot Antarctica. Welkom bij jouw statie.
2: En die tijd is zo'n 19 meter na 18. Ik ga nog zo'n paar meter samen met jou keir. Kom, ons gaan een lekker muziek aan vijfvol met Rihanna.
3: Dis mos hoe mis die dag begin. Opstaan tijd, ontbijt.

0: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
1: Local is lekker, en dis precies wat Mario's local auctioneers en retail shop is. Nie net verkoop ons producte die die beste prijse nie, maar streven ons ook daarna om die beste dienste lewer. Ons verkoop van gezondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer producte die een sakpas prijse. Kom besoek ons winkel by 17 M.E. Rotmanstraat, Perron Oek. Eenheid 18 of 19.

0: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
1: Local is lekker en dis precies wat Mario's Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons product met die beste prijse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste dienst te lewer. Ons verkoop van gezondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer producte teen sagpas prijse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rathmanstraat, Barrow Noord, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Mario's Local Auctioneers en Retail Shop, beste prijse en beste dienst.

0: Jy kan nou die jouwstasie buiten uitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Gymlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewe. Met een groot verskeidenheid handelsname en verskillende producte het ons ook gereelde promoties en competities. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons speciale aanbiedinge en hope nieuwe producte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.